en hier dan zies net hij juist er staat. Het kunt toch iwerel van hem geschwaad. Als woze bommen, hij had ze goed.